0: Mura.
1: Mā te mumura o te ahikarongihia, te mahanatanga o te kāpura, mā te murumuru o te manawa, i te māramatanga o te wairua aroha, karongihia, te mahanatanga e puta atu ana e te ngākau. Ka nui tonu taku nei mihi atu ki a koe, kia koutou katoa hono mai ana, kia koutou katoa hono mai ana i tēnei wahanga o te ata, te kopeke rawa o te ata nei, e hia ki ngā rā pēnei ana, pēnei te āhuatanga kopeke. E tore e whāpea ngā rā, hioi e pūpuhi tonu mai ana ngā hau kopeke rawa atu i te tonga, e taka ana te hukapapa ki te wai paunumu, ki te puku anō o te motu nei, te ika a Māui, koia rā te take e pūpuhi mai ana te makariri atu i te tonga. Hei, ahakoa kohe koe whakarongo mai ana, te tumanako e noho mahana ana koe e tau mai ana ngā tini āhutanga paikato ki a koe. Kia koutou e rungi te huarahi tēnei wā me tupato te haere e māto toru tonu ana te kohu ki tahi o ngā wāhanga o te huarahi. Ako te aha, ko te mea nui, kia haumare ai tō haere, kia haumare anō tō noho ahakoa kohia, kia tutuki pai. Tēnei rā, i raro i ngā tino haumarutanga, tuku iho mai.